0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts één leerling op drie mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen. Ja, we zingen en we springen en we zijn zo blij natuurlijk. Het is vrijdagmorgen, het is 7 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Een beetje rekken. Goedemorgen. Hier zijn wij dan op vrijdag. Het is vandaag vrijdag 25 september en we worden langzaam maar zeker een beetje wakker. Hè. Straks hier op de radio tussen 11 en 2 met Brenda om 5 uur. De officiële opening van het weekend bij Tim in de middag en om 5 uur de top 5 at 5.

zijn de zender met onvoorstelbaar heerlijke oldies. Vanavond om 6 uur de weekendshow met Walter van Antwerpen, als je naar ons blijft luisteren. En een heel weekend lang hebben we super oldies.

goed kunnen natuurlijk, want het is vrijdag. Let's have a party tonight, jongens, meisjes, dames en heren. Voor vandaag, ah, daar is de weerman, 24 graden op onze thermometer. Ja, het is goed. Bij minimumtemperaturen in de buurt staan ongeveer 10, 12 graden vanmorgen. En de zon gaat ook schijnen.

0: kinderen. Ja, zo is er maar eentje. Het is Zoo.
1: In de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. Welkom hier op de radio op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op DHB Plus in Groot-Antwerpen of via zoo.radio.
2: Zoo Radio. Morgen.

vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en de

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd twee.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
4: Broadcasting to the world.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, that happy feeling. Het is vrijdag natuurlijk. Bert Kamfert en zijn volledige orkest. Er staat een man voor de rechtbank en de rechter zegt, ja, waarom hebt u die auto gestolen? En de beklaagde zegt, ja, maar ik moest naar mijn werk. En de rechter zegt weer, ja, maar waarom hebt u dan de bus niet genomen? En de beklaagde antwoordt, ja, dat gaat niet. Ik heb namelijk een B-rijbewijs.

Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, iets in de skis van Betty Everett. Even kijken, daar is de weerman voor vandaag. Temperaturen tot ongeveer 24 graden. Vanmorgen een graadje of 10 hier bij ons op de Mostheuvel in het Antwerpse. Ja, het is een beetje fris. Maar het wordt wel beter weer vandaag, want de zon gaat schijnen. Morgen bewolkt weer bij ongeveer 22 graden. Dit zijn de Osmonds.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. You know you may.

0: soepel.
1: En een beetje zachter, dat mag ook natuurlijk. Hè, van de Isley Brothers en Shout.
0: Hier is Zoe Diederik in de morgen, daarvoor Cliff and the Shadows. En op een dag zijn wij zelf in staat om de Young Ones te begeleiden. Die dag is al eventjes aangebroken wat mijzelf betreft. En de Turtles met Happy Together, die hebben we ook gehad uit 1966. Neil Diamond is hier. Song, song.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts één leerling op drie mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja. Goedemorgen, goedemorgen. Zo hebben we het graag. Het is vrijdag. Het is ondertussen hier 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

hier. Goedemorgen, Dieterik. En morgen op vrijdag. Ja, wat een fantastische dag is dat toch, zo aan de vooravond van het weekend. Morgen zo tussen 8 en 3. En ook op zondag mag ik hier een radioprogramma maken. Het heet Dieterik in het weekend. Sophie in het weekend met Sophie Lanois is er op zaterdag en op zondag ook tussen 3 en 6. En van 6 tot 7 Maarten van Linden en de 60s at 6.

beetje voorzichtig. Don't hang up. Niet zo snel alstublieft. Ja, vroeger kostte dat ook allemaal veel meer. Moest je eigenlijk toch wel kort maken als je bijvoorbeeld naar het buitenland belt. Als niet te betalen. Hier, goedemorgen, is Zoe. Welkom hier bij Diederik in de Morgen. Je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op DAB Plus in Groot-Antwerpen en op Zoe.radio.

0: kerkje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op directeursigrid.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

Het is vrijdag. Goedemorgen, de jaren 60 zijn van ons. Hier is Zoe. Welkom bij Diederik in de Morgen, waar wij langzaam maar zeker onze ogen en onze oren wat openzetten. Daar is de weerman. Temperaturen vandaag tot 24 graden. De minima schommelen rond de 10 graden. Maar over het algemeen is het wel vrij zonnig weer.

voordat je een beetje meer tevreden moet zijn met wat je eigenlijk hebt en krijgt. Little Things, want zo gaat dat in het leven, hè, van Bobby Goldsboro. Daarvoor de Bluebells hier op Zoo, waar de jaren 60 van ons zijn.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Op FM, op DAB Plus en via Zoo.radio. Wij zijn Zoo. Hier is Diederik in de morgen met medewerking van Booker T en de MG's Soulfinger.

0: met Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur van morgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League-competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oh, vrijdagmorgen, ja, dat is plezant natuurlijk. We gaan ze bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien. Het is 9 uur.
3: From the Beverly

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Jones natuurlijk. Hier op de radio Frank Sinatra hebben we ook gehoord. En c'est François Claude is dat. Il fait beau, il fait bon. Daarvoor c'est Jérôme, Kiss Me, Lady Willpower, Connie Francis met Whittle Ditty Impressions, Talking About My Baby en Pat Boone met Bernadine. Hier is Zo. Goedemorgen, hier is Diederik en morgen op vrijdag. En straks onder andere met Junior Walker en The All Stars, met Cliff Richard, met Hot Butter. Maar eerst met Irma Franklin. Nee maar, take a little piece of my heart.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Goedemorgen, geen melk vandaag, beste melkboer. Geen rijstpap. Dat drink jij ook niet voor vandaag. Geen pattenkaas, geen volle pattenkaas of halfvolle pattenkaas. Maar ook geen babbeur en ook geen chocomelk natuurlijk.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Bij de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Aha, het laatste stukje zo van Diederik in de morgen vandaag. Vrijdag 25 september. Het zonnetje schijnt, dus het ziet er een mooie vrijdag uit.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
7: Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio. Mooi.

hier worden ze bijna non-stop gedraaid. Dit is hem, dit is Zo Goedemorgen. Net gehoord hier op de Radio Elton John en Daniel. Raimondo, you are so simpatico, dank u. En The Night Has a Thousand Eyes van Bobby V en Rotation en ratatatatatatata. Dit is Zo Goedemorgen. Straks hier op de radio tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie tussen 2 en 6. Tim Peters om 5 uur. De officiële opening van het weekend. Haha. En straks ook onze top 5 at 5 natuurlijk om 6 uur. Walter van Antwerpen en de weekendshow. En het weekend kondigt zich fantastisch aan. Voornamelijk 60s in ons gouden golf.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Chirpy Chirpy Cheep Cheep van de Middle of the Road natuurlijk. En hier op de radio bij Zoo. Jongens en meisjes, dames en heren, het belooft een fantastisch weekend te worden. Ho, ho, ho. Meteen bij Brenda op de koffie. Ja, en wat dit radioprogramma betreft, ik doe het maandag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Bij de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 11 uur op deze vrijdag en het is bijna weekend.
3: From the Beverly Hills.

Capri Sefini. En als je eens op Capri geweest bent, dan weet je dat dat daar zo mooi is. Het is even geleden, maar het is een prachtig eiland. En Elvis Presley, die staat klaar.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Loving Spoonful met Daydream. En dat kan je wel, hè, want we zijn hier een hele lange uitzenddag. Tot 2 uur bij mij op de koffie, dan Tim Peters. En vanavond krijg je nog Walters Weekendshow. Van mij krijg je nu nog Stevie Wonder, App Lips, Toet Stielemans, J.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij IFAM Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. IFAM Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifampelt.be.
6: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

gelukkig kan ik het iets anders uitspreken. De Marcels uit de jaren 60, want die zijn van onze. En Louis Neefs, een groot artiest met een prachtig nummer. Laat ons een bloem richting 12 uur. Zoo Radio.

0: Transparent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2,10 euro. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen is het 12 uur bij Zoo. From the Beverly Hills.

De letter op deze vrijdagmiddag. En we zijn 12 uur gepasseerd, dat wil zeggen, het is lunchtijd. Je kreeg al Bad Bad, Leroy Brown. Maar je krijgt van mij nog de beste oldies tot 2 uur vandaag.

0: denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
3: Good afternoon.

in 1961 deden ze al de peppermint twist. En dat hebben wij hier ook geprobeerd. Want het is vrijdag en dan mag er altijd toch wel net iets meer. Hè. Een zeer goede middag, hier is Amy.

De Fortunes hadden het over een gouden ring. Ja, wie wil dat niet? This Golden Ring. Maar een hele mooie song, hè. Vrijdagmiddag, mijn naam is Brenda. En tot 2 uur zit je op de koffie. En ik heb nog Alain Barrière voor jou.

You Can Do Magic. Ik probeer dat voor jullie te doen elke werkdag. En ken jij onze Zoobox al? Ga eens even kijken, want van maandag tot en met donderdag tussen 6 en 8 kan je jouw eigen plaatje horen

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
4: Hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schat ik.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
8: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
9: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 1 uur op deze vrijdagmiddag.
2: From the Beverly Hills event.

Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Dat klinkt toch wel spannend. Ja, en Martha Reeves en de Vandals. Die maken nog een beetje heter. Een zeer goede middag.

Tell her Johnny Say Goodbye van Jerry Jackson, want de jaren 60 zijn van ons. En ik heb een klein verrassing. Het is morgen mijn verjaardag, dus het weekend kan voor mij sowieso al niet.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Jackson 5 mocht niet ontbreken in mijn playlist. I want you back. Ja, en ik kom terug. Maandag kom ik terug. En straks ook even in Walters Weekend Show. En dit is Julie London.

Nancy en Frank Sinatra met Something Stupid. En dat kan dan alleen gebeuren. Richard Anthony, want de jaren 60, die zijn van ons.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo.
0: Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd twee.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
8: Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 2 uur. Het is vrijdagmiddag, dus de leukste van de week. Tim in de middag, welkom erbij.
3: From the Beverly Hills of Angeles.

dag als deze, 61 jaar geleden in 1965, is het te gast in het tv-programma Thank Your Lucky Stars op de Britse televisie. En nu is ze hier te gast, hè. Wel niet in levende lijf en dat gaat helaas niet meer. Maar toch, Dusty Springfield, I just don't know what to do with myself. Als je niet weet wat doen, laat gewoon de radio aanstaan en geniet van een nieuwe aflevering van Tim in de Middag. Op deze vrijdagmiddag zijn wij nog tot 6 uur vanavond samen. Er is muzieknieuws van de Moody Blues straks, over de Beach Boys ook. En ik heb het ook nog over een mooi Belgisch ruimteverhaal. Verder heel veel goede muziek, een nieuwe top 5 at 5 om straks het weekend mee te openen. Zometeen de Beatles. James Brown is ook onderweg en dit is de Spencer.

56 jaar geleden, rond deze tijd van het jaar, stond hij mee in de hitparades. In België en in Nederland. Like a Sex Machine. Dat was James Brown natuurlijk hier op Zoo. En daarvoor hoorden we nog The Beatles. Zometeen Sam Cooke hier op Zoo. Maar eerst deze Franse versie van Mockingbird Hill. Hier is Claude François.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie heeft een links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Klopt wel, hè? Here comes the night. En die night die komt steeds sneller en sneller. Hè? Is trouwens nog precies een maand. Volgende maand 25 oktober dat de wintertijd ingaat. En dan is het wel weer heel vroeg donker natuurlijk. Je hoort Dem en Van Morrison. En dit zijn de Searchers. UK.

Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Even een uitstapje naar de 70s. En daarvoor hadden we nog een hele leuke instrumentale medley met allemaal bekende deuntjes. Gebracht door de Strijkers van het Sanremo Golden Strings Orkest. Hungry for Your Love was dat uit 1967. Haalde toen de Billboard Hot 100 in de VS. Muziek is onderweg van Jacques Dutronc. Maar eerst een hele mooie van The Marmalade.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

De bassist van de Moody Blues, John Lodge, krijgt postuum opnieuw een eerbetoon tijdens 6 concerten. De John Lodge Celebration wordt eind dit jaar voortgezet met 6 nieuwe concerten in de VS. Yes-zanger John Davison neemt tijdens de show bas en zang voor zijn rekening naast archiefopname van de stem van John Lodge. Alan Hewitt, jarenlang toetsenist in de tourband van de Moody Blues en muzikaal leider van Lodge's solowerk, leidt de band en ook videobeelden uit het archief worden in de voorstelling verwerkt. Dat wordt dus de moeite waard. Misschien niet om helemaal naar de VS te reizen, maar toch. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur met Aretha Franklin.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Zo is het 3 uur op deze vrijdagmiddag. We zijn alweer wat dichter bij het weekend. Nog 2 uur te gaan voor de officiële opening.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: staan.
1: Een deuntje dat gebaseerd is op Auld Lang Syne. Dat is toch een kerstliedje, hè, volgens mij. Of heb ik het nu verkeerd? Ja. I understand in ieder geval, het waren Freddy and the Dreamers. Daar is het nog een beetje vroeg voor, nietwaar? Het is even over 3 geworden. Welkom in deel 2 van Tim in de middag. Tot 6 uur vanavond zijn wij nog samen. Dit zijn de Manfred Men.

Vandaag 45 jaar geleden dat de Rolling Stones op 25 september 81 aan een Amerikaanse tournee beginnen waarbij ze 28 steden aandoen. En in iedere stad hebben ze een ander voorprogramma. Ze hebben grote namen in hun voorprogramma staan, zoals de Jay Gales Band, de Greg Kin Band, Garland Jeffries en ook deze mevrouw, Tina Turner. Je hoorde ze met Nutbush City Limits uit 1973. Verder ook David Michael gehoord, Jan en Dean en de Jarmels. En dit is de Bob Crew Generation. Goedemiddag.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Allee, weg. Young girl, get out of my mind. Gary Puckett en de Union Gap bij Zoo. Dit is Tim in de middag tot 6 uur vanavond. Straks, omdat het vrijdag is, natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de weekendshow met Walter en Brenda. En als je daar geen zin in hebt, dan kan je ook nog bij Jimmy Frey op bezoek gaan. Die heeft naar het schijnt heel veel plaats en die geeft vanavond een feestje.

Onlangs werd nog een nooit eerder uitgebrachte studioversie van dit nummer uitgebracht. Ik heb het nog niet gehoord. Ik zal het eens moeten opzoeken. Het zou helemaal anders beginnen dan deze single-uitvoering. Je hoorde de Beatles en Norwegian Wood. Gisteren zouden normaal de Beach Boys hun tournee hervat hebben, maar het is niet doorgegaan. De geplande hervatting van hun Endless Summer Gold Tour werd nu uitgesteld tot oktober. De optredens van gisteren, vandaag en zondag zijn geschrapt. De groep had sinds eind juli niet meer opgetreden en omschreef die onderbreking eerder als een pauze om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. Het eerstvolgende aangekondigde concert van de Beach Boys staat op 9 oktober gepland in Bloomington in Illinois.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paska, voor groot en klein.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
8: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
10: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
11: Good afternoon.

0: Sue Thompson en he's back. Ja, hij is nog niet weg, hè, maar zometeen is hij inderdaad back. Ja, ik heb het over mezelf dan, hè, aan de andere kant van 4 uur met deel 3 van Tim in de Middag. Dat is voor zometeen.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: Bert Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 4 uur, goedemiddag. Dit is Zoo met het derde deel van Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: eindje te gaan in deze werkweek. Hè. Straks om 5:00 gaan we officieel het weekend openen. Dit derde deel van Tim in de Middag mocht geopend worden door Cliff Richard. Nu Paul Revere en de Raiders.
1: Drive Time with the

0: passe un peu trop bien.
1: Kijk, ik had natuurlijk ook de Nederlandstalige versie kunnen draaien. Het is weer voorbij die mooie zomer, maar dat had niet geklopt natuurlijk. Hè? Als ik zo naar buiten kijk met 23 graden op de thermometer hier in het Antwerpse vandaag. Ja, dat is best mooi hè, voor een 25 september. En het gaat nog mooier worden. Als we de voorspellingen mogen geloven, gaat het volgende week 28 of 29 graden worden hier in het Antwerpse. Even afwachten maar. Wishing.

in The Night They Drove Old Dixie Down, origineel van de band. Maar zij scoorde er een top 3 hit mee in de Billboard Hot 100 in 1971. Over hitparades gesproken, straks om 5 uur weer de top 5 at 5, onze dagelijkse mini-hitparade hier bij Zoo. We gaan vandaag terug naar de Franse hitlijst van 23 september 1967. Straks bij de opening van het weekend.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
4: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécelna de Clou.
8: Oh, wauw! Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: De Wijn de Groot, naast jou. Heel fijn dat wij naast jou mogen zijn op deze vrijdagnamiddag. Dat je kiest voor de oldies van Zoo Radio. Welkom erbij. Dit is Jewel Akins.
1: Let

Searchers and Sweets for My Sweet op Zoo. Een mooi Belgisch ruimteverhaal in het nieuws gisteren. Het bedrijf Space Application Services uit Zaventem heeft een plaatsje geboekt op een maanlander van Blue Origin. Begin 2029 moet hun volledig in België ontworpen maanwagentje naar de Zuidpool van de maan vertrekken. Het wagentje gaat onder meer zoeken naar waterijs, de maanbodem onderzoeken en bevingen meten. Nog leuker, het wordt na de landing gewoon vanuit ons land bestuurd. Het bedrijf wil uiteindelijk zelfs een soort Moon as a Service aanbieden waarbij klanten experimenten of ladingen met de rover kunnen laten vervoeren. Ja, waar je dat dan naar wil laten vervoeren, dat is nog maar te vragen. Ik denk niet dat veel mensen een brievenbus

Kijk, een toepasselijkere plaat hadden we nu toch niet kunnen vinden voor dit moment, hè? Een sunny afternoon, dat hebben we wel op deze vrijdagse namiddag. Het waren de Kinks op Zoo. Good afternoon.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.nl.

Four Seasons, met wat ellebogenwerk moet dat wel lukken. Hè? Working my way back to you. Ik ga het zo meteen ook proberen. En het gaat wel lukken, denk ik hoor, om 5 uur bij je terug te komen. Met een nieuwe Top 5 at 5 natuurlijk. Eerst krijg je nog nieuws en weer. En deze van James Conwell.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gebeurd. Het weekend is bij deze officieel geopend hier op Zoo. Tijd voor de top 5 uit 5 uit de Franse hitlijst van 23 september 1967. Procol Harum op 5 en A Wider Shade of Pale.
2: From the Beverly Hills.

5 uit 5, daar luister je naar. Vandaag uit de Franse hitlijst van 23 september 67. Twee plaatsen gestegen. Deze Scott McKenzie en San Francisco op nummer 4. En daarvoor op 5 Procol Harum, twee plaatsen gezakt. A Wider Shade of Pale. En nu Adamo op 3. Die ging 4 plaatsen omhoog en was goed op weg om de nummer 1 te bereiken. Dat deed hij ook 2 weken lang met Une Larme.

nogal atypisch nummer van Richard Anthony. Maar het had wel succes in Frankrijk. Hij haalde er de nummer 1 mee daar. Toen nog net niet. Op nummer 2 op 23 september 67. Arrangé mon amour. En dan de nummer 1 uit de Franse hitparade van 23 september 67. Het was de derde en laatste week voor The Beatles. En All You Need Is Love.

Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens

0: dagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: spel van meneer Andrew Oldham, die mocht ook meedoen, hè? De Andrew Oldham Orchestra. Andrew Oldham, dat was in die tijd natuurlijk de producer van de Rolling Stones. En hij nam in 1965 een heel album op met dit soort deuntjes, covers van nummers van de Rolling Stones natuurlijk, maar dan instrumentaal. The Last Time was dit.
1: Ik

The Birds en Turn, Turn, Turn. Zo draait alles maar door. En zo is van de volgende groep er nog maar eentje over. Nog maar één levende monkey. Die heeft vorige week trouwens een nieuwe jubileumeditie van zijn memoires uitgebracht. En dan heb ik het over Mickey Dolenz. My Life of Monkeys, Music and Madness. Kreeg voor de 60ste verjaardag van de groep 2 volledig nieuwe hoofdstukken en 10 extra foto's. Hier zijn de Monkeys nog eens. Een Pleasant Valley

Letterman. We kennen deze Amerikaanse Close Harmony groep eigenlijk vooral van Team from a Summer Place uit 1965. Eind jaren 60 vonden ze opeens een tweede adem en vonden ze zichzelf een beetje opnieuw uit. Het klonk een beetje anders, hè, deze. Haalde er toch de 12e plek mee in de Billboard Hot 100 toen in 69. Hurt So Bad hoorde je. En dit is Dian.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hallo, met Riel Krak.
4: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
3: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
4: Ja, dat zegt de geest ook.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Fix it met Sitefix. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

We kunnen maar hopen dat wij als radiostation ook een beetje onder jouw vel zitten, hè? Op een goede manier dan natuurlijk. Hè. En dat je blijft luisteren, want zometeen aan de andere kant van 6 uur zitten hier Walter en Brenda met de Weekend Show. Ik wens je een heel fijn weekend en maandag om 2 uur

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: you're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Fantastisch, die zijn van ons beste vrienden. Ook in de weekendshow op vrijdagavond tussen 6 en 8 uur.
2: Ja, goedenavond iedereen. We vlogen erin, hè. Great Balls of Fire. We hebben beloven hier.

wat mooi. Dimitri van Toren uit 1972 hier bij Zoo Radio. Vrijdagavond, de weekendshow. En we gaan er tegenaan, beste vrienden. Tot een uur of acht zijn we samen.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd tweeën.
1: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's. Soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.

0: Fantastische muziek van Chuck Berry. Hey Brenda, ga je straks ook eentje meedrinken?
1: Ja, we gaan samen, hè, want het is Schildefeest in heel het centrum van Schilde. We gaan er een pakken, hè.
0: Zeker weten.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497-57-90-49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497-57-90-49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Derioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
9: Good evening.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Medaar belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Medaar had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 7:00 hier bij Zoo Radio op vrijdagavond.
2: From the Beverly Hills event.

0: Oho, de mooie platen komen hier voorbij van de Beatles uit 1965.
1: Ja, we zijn nog een uurtje samen, hè, iedereen. En wij gaan genieten van Jolene van Dolly Parton. Wat prachtig gecoverd werd door Barbara Dick.

0: echt van die fantastische muziek op een vrijdagavond. Hey Brenda, je bent morgen jarig. Proficiat.
1: Ja, dankjewel. We kunnen het al vieren straks op verschillende feesten.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
7: Blossom Headspa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Headspa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0400.

0: 074 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: is toch fantastisch die vrijdagavond met de weekendshow. Hey Brenda, wat wil je nog komen vertellen?
1: Ja, heel het weekend is het eigenlijk op Zoo hier feest. Hè? Want Maarten krijg je nog, Sophie krijg je nog. Eigenlijk moet je elke dag naar Zoo luisteren. En wij gaan nu volledig los hier in de studio.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
6: Ik zie er nog altijd twee.
5: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.

0: bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
8: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
9: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
10: Ik zie er nog altijd twee.
9: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.

0: eerste pasken gemaakt.
1: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.

0: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: sollicitatiepanelen. Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los

0: Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een echte vent. Uurt bij Ribarent.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV-batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest oplossing.

0: locatie, 121 euro inclusief btw. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.